0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: Een jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
4: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
5: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
3: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Automobilisten uit Nieuw-Rijngeest moeten vanaf komende maandag, 24 augustus, rekening houden met een flinke verkeersomleiding. De aansluiting van de oude Rijnsburgerweg met Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg wordt tot en met november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wie de wijk met de auto in of uit wil, moet omrijden via Corpus of via de andere oprit bij de Plesmanlaan. Voor veel inwoners betekent dat de komende maanden een flinke aanpassing van hun dagelijkse route en routine. De regen van de afgelopen periode zorgt voor verlichting tijdens het droogteseizoen. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is er momenteel voldoende zoet water beschikbaar om de waterpeilen in het gebied op niveau te houden. Toch betekent de neerslag niet dat de droogte voorbij is. Vooral de lage afvoer van de Rijn blijft een aandachtspunt. Hierdoor staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk en kan op verschillende plekken verzilting optreden. Rijnland blijft daarom maatregelen nemen om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor inwoners, landbouw en natuur. Pride Leiden organiseert op 2 en 3 oktober een programma op het Ambachtsplein tegenover het COC Leiden. Tijdens de 2 dagen staan muziek, entertainment en verschillende optredens centraal. Op 2 oktober zijn er optredens van verschillende Leidse dragartiesten. Ook staat een swingo, een muziekvariant op bingo, op het programma. Verschillende DJ's verzorgen de muziek en daarnaast treedt Barry Badpak op. De presentatie is in handen van Christine Carrington. Op 3 oktober is er opnieuw een swingo en zijn er optredens van DJ's en zangers Randy Blommaert en Marco de Hollander. Ook de Ellie Girls staan op het podium met hun Motown Show. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, maar is er ook ruimte voor de zon. Vrijwel de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit het zuidwesten. In de loop van de middag draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
4: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
3: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
5: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
3: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Er staan 2 korte files, de A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden staat 2 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
7: Yes. Meer voor jou.
2: Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Automobilisten uit Nieuw-Rijngeest moeten vanaf komende maandag, 24 augustus, rekening houden met een flinke verkeersomleiding. De aansluiting van de oude Rijnsburgerweg met Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg wordt tot en met november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wie de wijk met de auto in of uit wil, moet omrijden via Corpus of via de andere oprit bij de Plesmanlaan. Voor veel inwoners betekent dat de komende maanden een flinke aanpassing van hun dagelijkse route en routine. De regen van de afgelopen periode zorgt voor verlichting tijdens het droogteseizoen. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is er momenteel voldoende zoet water beschikbaar om de waterpeilen in het gebied op niveau te houden. Toch betekent de neerslag niet dat de droogte voorbij is. Vooral de lage afvoer van de Rijn blijft een aandachtspunt. Hierdoor staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk en kan op verschillende plekken verzilting optreden. Rijnland blijft daarom maatregelen nemen om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor inwoners, landbouw en natuur. Pride Leiden organiseert op 2 en 3 oktober een programma op het Ambachtsplein tegenover het COC Leiden. Tijdens de twee dagen staan muziek, entertainment en verschillende optredens centraal. Op 2 oktober zijn er optredens van verschillende Leidse dragartiesten. Ook staat een swingo, een muziekvariant op bingo, op het programma. Verschillende DJ's verzorgen de muziek en daarnaast treedt Bobby Badpak op. De presentatie is in handen van Christine Carrington. Op 3 oktober is er opnieuw een swingo en zijn er optredens van DJ's en zangers Randy Blommaert en Marco de Hollander. Ook de Alley Girls staan op het podium met hun Motown Show. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, maar is er ook ruimte voor de zon. Vrijwel de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit het zuidwesten. In de loop van de middag draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door in onze regio, maar wel een flinke file op de A44 van de naam van Amsterdam. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
4: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
3: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
5: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd weinig aan de hand in onze regio. Een paar korte files, zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook 5 minuten vertraging. En de N207 Hillegom richting Alphen voor de aansluiting met de A44, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door een eerder ongeluk op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
7: Meer voor jou. Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is Rudo met Robert.

0: is Rudo. Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Nou, een espressootje gaat er wel in zo vroeg op de ochtend. Goedemorgen, 9:10 is het. Het is donderdag 20 augustus. En je luistert naar een nieuwe aflevering van Rudo. Deze hele week ook nog met Robert, want Rudo is lekker op vakantie. Verder is de show gewoon zoals je hem gewend bent. Dus we hebben straks het nieuws van de dag. En dan mag je zeggen welke plaat jij vindt dat daarbij past. Ik ben heel benieuwd. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Je hebt een reportage uit de regio. Natuurlijk is het ook misschien wel. Ik zeg natuurlijk, maar dat is niet altijd. Maar misschien is het vandaag ook wel een bijzondere dag. Een feestdag, nationaal of internationaal. Als je dat wil weten, blijf gewoon lekker luisteren. En we gaan ook eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Of wie er jarig zouden zijn. Dat en de beste muziek, zoals bijvoorbeeld Tame Impala, die komt voorbij. Wie hebben we nog weer? Dua Lipa straks. Maar eerst is dit somber. En Homewrecker bij Centraal Plus. Rio!

0: Ja, nu is die klaar. Tame Impala met Loser. Gisteren was onze verslaggever Brigitte Disseldorp bij Zwetterhagen. En Zwetterhagen, dat is een zorg- en een wooninstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En één keer per jaar organiseren die iets bijzonders. De mini-run. Ze praat erover met Sandra Larsen, de locatiemanager van Zwetterhagen.
1: Op zondag 27 september mogen wij de mini-run nog een keer organiseren op Zwetterhagen. En daarvoor hebben we minis nodig. En we zitten nu op 50 stuks. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Maar we willen eigenlijk 100 minis. Dus we hebben nog even te gaan. En wat we doen is eigenlijk, ze maken een rit door het Groene Hart. De bewoners van Zwetterhagen. En daarbij gaan we door Hazeswoude, we gaan door Leiden, Leidendorp en Zoeterwoude natuurlijk. En dan bezorgen we de bewoners van Zwetterhagen gewoon een hele leuke dag.
2: Waarom is de mini-run zo leuk?
3: Nou, dan kan iedereen meerijden. Voor iedereen leuk, die mini-dag.
4: Leuk. En veel mini-auto's komen.
2: En het is voor jou de eerste keer, hoorde ik.
4: Ja, eerste keer.
2: Vind je het spannend?
4: Ja.
3: Ik ga elk jaar eruit, ja.
1: Ja, daar is politieinzet. We hebben twee motoragenten uit de regio Leiden. En het mobiele begeleidingsteam uit Zoetermeer. Dat zijn ook vrijwillige motorrijders die dit soort evenementen begeleiden. En dankzij hun inzet kunnen we dus nog één keer zo'n mini-run organiseren. Dus bij deze dan ook een oproep. Ga naar de pagina van Zwetterhagen Run. Zwetterhagen-run. En daar staat de link om in te schrijven.

Dance the Night. Dua Lipa hoorde je en het is bijna 9:30. Dat betekent tijd voor de headlines. Paul Albers, hij is er klaar voor. Je moet nog even wachten, Paul. Nog een minuut of drie. Na Jelly Roll mag je. Hij gaat natuurlijk de headlines vertellen en wat het weer gaat doen. Na Jelly Roll dus. And I'm good.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Automobilisten uit Nieuw-Rijngeest moeten vanaf komende maandag, 24 augustus, rekening houden met een flinke verkeersomleiding. De aansluiting van de oude Rijnsburgerweg met Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg wordt tot en met november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wie de wijk met de auto in of uit wil, moet omrijden via Corpus of via de andere oprit bij de Plesmanlaan. Voor veel inwoners betekent dat de komende maanden een flinke aanpassing van hun dagelijkse route en routine. De regen van de afgelopen periode zorgt voor verlichting tijdens het droogteseizoen. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is er momenteel voldoende zoet water beschikbaar om de waterpeilen in het gebied op niveau te houden. Toch betekent de neerslag niet dat de droogte voorbij is. Vooral de lage afvoer van de Rijn blijft een aandachtspunt. Hierdoor staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk en kan op verschillende plekken verzilting optreden. Rijnland blijft daarom maatregelen nemen om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor inwoners, landbouw en natuur. Pride Leiden organiseert op 2 en 3 oktober een programma op het Ambachtsplein tegenover het COC Leiden. Tijdens de twee dagen staan muziek, entertainment en verschillende optredens centraal. Op 2 oktober zijn er optredens van verschillende Leidse dragartiesten. Ook staat een swingo, een muziekvariant op bingo, op het programma. Verschillende DJ's verzorgen de muziek en daarnaast treedt Barry Badpak op. De presentatie is in handen van Christine Carrington. Op 3 oktober is er opnieuw een swingo en zijn er optredens van DJ's en zangers Randy Blommaert en Marco de Hollander. Ook de Alley Girls staan op het podium met hun Motown Show. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, maar is er ook ruimte voor de zon. Vrijwel de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit het zuidwesten. In de loop van de middag draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Ik heb het feesthoekje weer even opgezet en de toeter erbij gepakt. En dan weet je wel weer hoe laat het is. We gaan eens even kijken welke bekende mensen er allemaal jarig zijn vandaag. Het is 20 augustus. Als je nou thuis denkt, ja, ik ben ook jarig. Ook jij gefeliciteerd. Ik ga je naam niet opnoemen, maar toch hartstikke gefeliciteerd. Prins Gabriel, de prins van België, die is jarig. 23 is hij alweer geworden. Ook Demi Lovato is vandaag jarig. 34 wordt ze. En de bekende Nederlandse zwemster Ranomi Kromowidjojo. Die is 36 geworden vandaag. Net als Stijn Fransen trouwens, de Nederlandse actrice, die is ook 36. En ook Jamie Cullum, de bekende jazzpianist en zanger, die is ook jarig. En die is 47 vandaag geworden. Nou, Fred Durst van Limp Bizkit, ook die is jarig. Maak je geen zorgen, daar vind ik het nog een beetje te vroeg voor om die muziek te draaien. Maar hij is wel 56 geworden. Maar van welke artiest gaan we dan wel de muziek draaien? Nou, hij is al ietsje ouder. Vandaag wordt hij 74. En dan heb ik het over de Amerikaanse singer-songwriter John Hyatt. En die heeft één hele grote hit gehad. En die gaan we dus ook draaien. Have a little faith in me. En dat is dus speciaal omdat John Hyatt jarig is en alle andere mensen die vandaag jarig zijn. Gefeliciteerd.

Bruno Mars en hij ging all in, hij risked it all. En daarmee zit het eerste uur van Rudo met Robert erover op. Na reclame en het nieuws ben ik nog 3 uur bij je terug. Na Oliver Tree en Robin Schulz. Dit is Miss You hier bij Rudo, de hele week gepresenteerd door mij, Robert. Maar je mag wel gewoon mailen naar rudo@centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
5: Meer voor jou. Dit is het tweede uur van Rudo met Robert.

0: Zo, de airgitaar die kan weer in de kast.
1: Dit is Rudo!
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Mijn airgitaar dan, hè, want Cameron Whitcomb die heeft het op een echte gitaar gespeeld. Kingdom of Fear hoorde je hier in Rudo met Robert. Welkom, dit is het tweede uur van Rudo. En we gaan doen wat je gewend bent. Ik ga straks eens even kijken wat het nieuws van de dag is. En dan ben ik benieuwd welke plaat jij vindt dat daarbij past. Je kan gewoon mailen naar rudo@centraalplus.nl. En wie weet kies ik jouw plaat uit en gaan we die verderop in deze uitzending wel draaien. Verder gaan we eens even kijken wat het weer gaat doen. Een uitgebreid weerbericht ga ik voor je voorlezen. Maar ja, ik wil niet nu al alles verraden. Maar de bikini die kan gewoon in het vet blijven zitten hoor. Dat zegt, die heb je voorlopig niet nodig. Nou, dat is dit uur van Rudo. En ook de lekkerste muziek, zoals Joel Corey bijvoorbeeld. Falcon 4, Rondé komt erbij. Zelfs Taylor Swift pakken we erbij. Maar eerst, ik zei het dus net al, Joel Corey en Eminem en Head and Heart. Rudo!

hoorde het net Paul al vertellen in de headlines. Witte rook in Leidschendam-Voorburg. Er lijkt echt een coalitieakkoord aan te komen. VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en pro-Leidschendam-Voorburg... die hebben overeenstemming bereikt over alle onderwerpen... waar ze afspraken over wilden maken. Dat is wat ze bekend hebben gemaakt. Nou, vlak voor de zomer liep het helemaal mis tussen andere partijen... die met elkaar in gesprek waren. Toen ging de VVD in gesprek met D66 en gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg. Dat was geen goede match, maar dus blijkbaar gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg... en de VVD samen met Pro, die komen er wel uit. En dat is een bijzonder moment, wat dat betekent... want de gemeenteraadsverkiezingen waren natuurlijk al in maart... Hè, dat ze in Leidschendam-Voorburg ook eindelijk nieuwe wethouders kunnen gaan benoemen... en dat de verkiezingen echt helemaal afgehandeld zijn... Betekent ook dat in onze regio Leiden de laatste is... waar dat zo'n akkoord er nog steeds niet is. Daar ging het natuurlijk ook mis. En dat blijven we volgen. De politiek verslaggevers van Centraal Plus... die zitten op de eerste rij om alles vast te leggen. En dan lees je het vanzelf op centraalplus.nl. Leidschendam-Voorburg zijn ze er dus uit. Dat is het nieuws van de dag. En dan ben ik wel benieuwd wat jij nou vindt... wat een plaat is die daarbij past. Oeh, moeilijke. Je kan het natuurlijk heel breed pakken, hè? Witte rook. Daar kan je al alle kanten mee op. En dit gaat natuurlijk over de politiek. Het gaat over verkiezingen. Het gaat over wethouders. Nou, gebruik je fantasie. Ik zie het vanzelf wel binnenkomen. Rudo@centraalplus.nl. Daar kan je jouw tracksuggestie naartoe mailen. En dan ga ik hem verderop in deze uitzending. En ons eentje daarvan draaien. Hier nu door met muziek. Dit zijn Yousendur en Nene Cherry. En 7 Seconds. En hij duurt iets langer. Ik heb geteld 3 minuten 47.

0: Taylor Swift en Fate of Ophelia. En ik heb het al vaker op de radio geroepen. Ik durf dat gewoon te zeggen. Door dit nummer ben ik een Swiftie geworden. Ik vond Taylor Swift altijd wel aardig. Maar toen dit nummer uitkwam, dacht ik, wauw, ik ben fan. Genoeg over mij. Het is bijna 10:30, bijna tijd voor de headlines. Paul Albers gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen na George Ezra en Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Automobilisten uit Nieuw-Rijngeest moeten vanaf komende maandag, 24 augustus, rekening houden met een flinke verkeersomleiding. De aansluiting van de oude Rijnsburgerweg met Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg wordt tot en met november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wie de wijk met de auto in of uit wil, moet omrijden via Corpus of via de andere oprit bij de Plesmanlaan. Voor veel inwoners betekent dat de komende maanden een flinke aanpassing van hun dagelijkse route en routine. De regen van de afgelopen periode zorgt voor verlichting tijdens het droogteseizoen. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is er momenteel voldoende zoet water beschikbaar om de waterpeilen in het gebied op niveau te houden. Toch betekent de neerslag niet dat de droogte voorbij is. Vooral de lage afvoer van de Rijn blijft een aandachtspunt. Hierdoor staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk en kan op verschillende plekken verzilting optreden. Rijnland blijft daarom maatregelen nemen om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor inwoners, landbouw en natuur. Pride Leiden organiseert op 2 en 3 oktober een programma op het Ambachtsplein tegenover het COC Leiden. Tijdens de twee dagen staan muziek, entertainment en verschillende optredens centraal. Op 2 oktober zijn er optredens van verschillende Leidse dragartiesten. Ook staat een swingo, een muziekvariant op bingo, op het programma. Verschillende DJ's verzorgen de muziek en daarnaast treedt Barry Badpak op. De presentatie is in handen van Christine Carrington. Op 3 oktober is er opnieuw een swingo en zijn er optredens van DJ's en zangers Randy Blommaert en Marco de Hollander. Ook de Alley Girls staan op het podium met hun Motown Show. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, maar is er ook ruimte voor de zon. Vrijwel de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit het zuidwesten en de loop van de middag draaiend naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

We hadden het er al even over voor de headlines. In Leidschendam zijn ze er toch echt uit. De één na laatste gemeente in onze regio, waarbij de verschillende partijen met elkaar stevig onderhandeld hebben over hoe de coalitie eruit gaat zien. Met andere woorden, wie mag de komende jaren de wethouders leveren en wie zit in de oppositie? Dat is nog wel een hele belangrijke uitslag van de verkiezingen natuurlijk. Althans, een gevolg van de verkiezingen. Nou, Leidschendam is daarmee de één na laatste, ik zei het al. Alleen Leiden moet nu nog en dat gaat ook nog wel een paar weekjes duren, vrees ik. Maar we hadden het net over Leidschendam en ik vroeg jou, welke plaat past daar nou bij? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Toch is het gelukt. Simone, die heeft een mailtje gestuurd en die zegt, ja, zo'n formateur, die speelt een hele belangrijke rol. Dat klopt, voor de mensen die niet weten hoe dat spelletje gaat. Een formateur is een persoon die aangewezen is door de grootste partij meestal bij de verkiezingen. En die gaat met alle politieke partijen in de regio of in de gemeente in gesprek. En dan gaan ze eens even kijken van nou, misschien kan die wel met die. En op dit gebied zijn die het ook wel. Ja, zo'n formateur heeft het wel zwaar als het niet lekker loopt. In Leidschendam is het dus eerder misgelopen. Toen zijn ze met andere partijen gaan praten. En daar kan je best wel wat hoofdpijn van krijgen. Ja, Simone heeft er echt over nagedacht op deze donderdagochtend. En als je hoofdpijn hebt, wat heb je dan nodig? Paracetamolle. Nou, laat Fleming daar nou net een plaat over hebben gemaakt. En dat is dus de plaat die past bij het nieuws van de dag. Fleming en paracetamolle.

Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen vandaag. Ja, het is nu nog best wel oké, maar op diverse plekken gaat het straks echt regenen. En nou ja, dat hebben we de afgelopen dagen gezien. Dat als het echt gaat regenen, dan gaat het ook echt regenen. Morgen dan is vanuit het noordwesten het vooral stevige wind. En soms zon en een klein beetje bewolking met af en toe een drupje regen. Nou, daar kan je weer alle kanten mee op. Zaterdag gaat het weer sneller, vaker regenen. En de droge periodes die komen dan zondag weer terug. Kortom, wisselvallig de komende dagen. Je hoorde het hier bij Centraal Plus. Rudo met Robert. Door met muziek. Dit is Katy Perry. En Roar.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Dit uur van Rudo met Robert zit erop. Na reclame en het nieuws ben ik bij je terug met nog 2 uur lang Rudo. Na Sigala en Easy Love.

0: uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer
5: voor jou. Goedemorgen, dit is het derde uur van Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Welkom, 10 over 11 net geweest. Hè? En je luistert naar het derde uur van Rudo. Deze hele week met Robert, want Rudo is lekker op vakantie. In dit derde uur gaan we, geheel zoals je gewend bent, eens even kijken of 20 augustus... Ja, het is donderdag, het is 20 augustus, dat weten we. Maar is dat een speciale dag? Misschien wel in Nederland, misschien wel in Europa, misschien wel in de hele wereld. Wordt er speciaal iets gevierd of iets herdacht? Of als je dat wil weten, blijf luisteren. Straks kom je erachter en dan kan je ook nog een plaat bedenken die daarbij past. Verder natuurlijk de headlines, het weerbericht. We gaan kijken wat er in de regio dus gebeurd is. En lekkere muziek, zoals deze van Luna. En die neemt even pauze. Ik

0: the road.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
2: donderdag 20 augustus.
1: Dit is Vandaag.
2: Vandaag staan insecten in de spotlight. En niet zomaar insecten, niet allemaal, maar één hele bijzondere. Vannacht heb ik nog heel erg veel last met een van deze soort gehad. Dan weet je denk ik wel, gevleugelde terroristen worden ze ook wel genoemd. Nou, dat gaat misschien een beetje ver, maar het is vandaag Wereldmuggendag. En iedereen is er wel over eens. Muggen, vooral de vrouwtjes die zoomen en prikken, ze kunnen je behoorlijk uit je slaap halen. Waarom ze dan een eigen dag hebben? Ik vraag het me af. Als ze nou één keer per jaar je lastig zouden vallen, alleen op 20 augustus, dan vind ik het nog oké. Maar de rest van het jaar ben ik ze vrij snel zat. Nou, dat is het dus vandaag. Wereldmuggendag. Als jij nou een plaat hebt waarvan je zegt, die past daarbij, laat het even weten. Rudo@centraalplus.nl en dan ga ik jouw plaat wel draaien. Wereldmuggendag dus. Give it to-

Oh, lekkere muziek. 10cc met Dreadlock Holiday. Het is bijna 11:30. Tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Na Damiano David en Born with a Broken Heart.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Mart Hoogkamer senior, de vader van de Leidse zanger met dezelfde naam, is door de politierechter veroordeeld voor het bedreigen van een man met een nepwapen. Dat gebeurde op 25 mei in de Callandstraat in Leiden. Hoogkamer senior stond gisteren voor de rechter voor de bedreiging. Hij verklaart dat hij zich door zijn drankgebruik niet veel van het voorval kan herinneren. Volgens Hoogkamer was er ruzie over een wasmachine. De rechter gelooft dat niet en denkt dat het over drugs gaat. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur... en krijgt 60 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Maar het Hoogkamer senior heeft verklaard dat hij inmiddels gestopt is met drinken en al 6 weken clean is. De brandweer is gisteravond in actie gekomen om een afgebroken tak uit een boom te halen. Bewoners van de Elslaan in Voorschoten vreesden dat de tak spontaan naar beneden zou vallen. De weg werd afgezet en de brandweer heeft met een zogenoemd redvoertuig de tak kunnen verwijderen. En ook de gemeente Leiden maakt zich zorgen over afvallende takken. Ze hebben het gebied in de Leidse Hout om het openluchttheater heen afgezet, omdat de takken, die door de droogte verzwakt zijn, kunnen afbreken omdat ze nu nat zijn door de regen. Ook zijn er zwammen aangetroffen die duiden op verminderende stevigheid. De komende dagen gaat de gemeente alle bomen nalopen en bepalen of er maatregelen nodig zijn. Pas als alles weer veilig is, wordt het gebied weer vrijgegeven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en dat blijft de rest van de dag zo. Soms laat de zon zich zien, soms niet. En soms valt er wat regen en het kan ook nog onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ja, nu is hij klaar. Tame Impala en Loser. En daarmee zit dit uur van Rudo met Robert er weer op. Na reclame en het nieuws ben ik nog één uurtje bij je terug in de middag hier op donderdag. En dat gaan we doen na Beyoncé. Een hele hoop.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: Op de radio.
1: Goedemiddag, het is donderdagmiddag en je luistert naar het laatste uur van Rudo met Robert. Ik neem het deze week over van Rudo, die lekker op vakantie is. Volgende week ook trouwens, dan weet je dat kan je nog even van mij genieten. Of niet, maar dan is het een kwestie van volhouden en dan komt Rudo vanzelf weer terug. Verder is zijn programma gewoon zoals je gewend bent. En dat betekent dat we in dit laatste uur eens eventjes gaan kijken naar het nieuws in de regio. Wat is er allemaal gebeurd en we pikken daar een dingetje uit. Verder hebben we natuurlijk de headlines, we hebben een weerbericht en we gaan de lekkerste muziek draaien. Wat komt er allemaal voorbij? Sneller hoor je straks One Republic. Criss Cross Amsterdam ook nog. Maar eerst Dragon Ball Man en Human.

0: Karol G en Bruno Mars en Still. Iedere donderdagavond in deze zomervakantie hebben we een nieuwe aflevering van een geschiedenispodcast. En die gaat dan altijd over een stukje Leidse geschiedenis. En vanavond is er weer een nieuwe aflevering te zien vanaf 6 uur bij Centraal Plus. En ook online op centraalplus.nl. En deze keer gaat hij over de groei van de stad. En historicus Joost Blijhi en presentator Joost van der Stel, die hebben het met elkaar over hoe Leiden in de afgelopen jaren gegroeid is.
1: Je zag inderdaad in vooral het eind van de 16e, begin 17e eeuw dat er heel veel mensen naar Leiden toe kwamen. Dat waren mensen uit de directe omgeving, maar ook van veel verder weg. Hè. Vooral uit het huidige zuiden van België, noorden van Frankrijk, kwamen veel textielarbeiders deze kant op. Nou, die moesten gehuisvest worden, maar die namen ook problemen mee. En een van de problemen was dat het vaak kwetsbare mensen waren aan de onderkant van de samenleving. Dus die vervielen in armoede of die vervielen. Je had veel wezen in die tijd ook. En daar was eigenlijk niet echt een sociaal vangnet voor. Aan het eind van de 16e, begin 17e eeuw zie je dat niet alleen Leiden, maar ook de kerken in Leiden, die organiseren daar wel het een en ander voor. Onder aanvoering overigens van Jan van Hout. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. Jan van Hout is eigenlijk de bedenker van de Leidse armenzorg. Maar Jan van Hout kennen wij natuurlijk ook nog als een van de meest standvastige lui tijdens het beleg en ontzet van Leiden. Ja. Dus, maar er werd in die tijd, omdat die stad groeide, werd er natuurlijk ook wel nagedacht en ook wel gehandeld naar het feit dat je moest iets met deze mensen, ook de mensen die kwetsbaar waren.
0: De hele podcast is dus vanaf vanavond 6 uur te zien bij Centraal Plus en online te vinden op centraalplus.nl.

Naast me ligt. Snelle en plaats delict. En daarmee is het bijna half één. Tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Na Dua Lipa en Chris Martin.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mart Hoogkamer senior, de vader van de Leidse zanger met dezelfde naam, is door de politierechter veroordeeld voor het bedreigen van een man met een nepwapen. Dat gebeurde op 25 mei in de Callandstraat in Leiden. Hoogkamer senior stond gisteren voor de rechter voor de bedreiging. Hij verklaart dat hij zich door zijn drankgebruik niet veel van het voorval kan herinneren. Volgens Hoogkamer was er ruzie over een wasmachine. De rechter gelooft dat niet en denkt dat het over drugs gaat. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur... en krijgt 60 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Mart Hoogkamer senior heeft verklaard dat hij inmiddels gestopt is met drinken en al 6 weken clean is. De brandweer is gisteravond in actie gekomen om een afgebroken tak uit een boom te halen. Bewoners van de Elslaan in Voorschoten vreesden dat de tak spontaan naar beneden zou vallen. De weg werd afgezet en de brandweer heeft met een zogenoemd redvoertuig de tak kunnen verwijderen. En ook de gemeente Leiden maakt zich zorgen over afvallende takken. Ze hebben het gebied in de Leidse Hout om het openluchttheater heen afgezet, omdat de takken, die door de droogte verzwakt zijn, kunnen afbreken omdat ze nu nat zijn door de regen. Ook zijn er zwammen aangetroffen die duiden op verminderende stevigheid. De komende dagen gaat de gemeente alle bomen nalopen en bepalen of er maatregelen nodig zijn. Pas als alles weer veilig is, wordt het gebied weer vrijgegeven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en dat blijft de rest van de dag zo. Soms laat de zon zich zien, soms niet. En soms valt er wat regen en het kan ook nog onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En deze week staan we stil bij de India-herdenking, die afgelopen zaterdag uitgebreid was in Leiderdorp en ook op allerlei andere plekken. Maar het was voor het eerst uitgebreid in Leiderdorp. Steeds meer gemeenten doen dat. Wat vind je daar nou eigenlijk van? Goed om daarbij stil te staan, dat zegt 59%. Herdenken op 4 mei is al genoeg, dat zegt 27%. En de rest van de stemmers heeft geen mening. Jij kan ook nog laten weten wat je daarvan vindt. Ga naar centraalplus.nl en geef jouw mening door in onze poll. En dan morgen in het weekoverzicht, dan maakt Elmar bekend wat de uitslag van de poll is.

0: Kygo, Khalid en Griffin hoorde je met Save My Love. En daarmee zit deze uitzending van Rudo met Robert er weer op. Morgenochtend om 9 uur ben ik bij je terug. Ik hoop dat je dan weer luistert, maar laat de radio gewoon lekker aanstaan. Hè? Want Centraal Plus blijft gewoon je de hele dag de lekkerste muziek draaien en je op de hoogte houden van het lokale nieuws uit jouw regio. Dit is Fleming en zij wil mij.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mart Hoogkamer senior, de vader van de Leidse zanger met dezelfde naam, is door de politierechter veroordeeld voor het bedreigen van een man met een nepwapen. Dat gebeurde op 25 mei in de Callandstraat in Leiden. Hoogkamer senior stond gisteren voor de rechter voor de bedreiging. Hij verklaart dat hij zich door zijn drankgebruik niet veel van het voorval kan herinneren. Volgens Hoogkamer was er ruzie over een wasmachine. De rechter gelooft dat niet en denkt dat het over drugs gaat. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur... en krijgt 60 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Mart Hoogkamer senior heeft verklaard dat hij inmiddels gestopt is met drinken en al 6 weken clean is. De brandweer is gisteravond in actie gekomen om een afgebroken tak uit een boom te halen. Bewoners van de Elslaan in Voorschoten vreesden dat de tak spontaan naar beneden zou vallen. De weg werd afgezet en de brandweer heeft met een zogenoemd redvoertuig de tak kunnen verwijderen. En ook de gemeente Leiden maakt zich zorgen over afvallende takken. Ze hebben het gebied in de Leidse Hout om het openluchttheater heen afgezet, omdat de takken, die door de droogte verzwakt zijn, kunnen afbreken omdat ze nu nat zijn door de regen. Ook zijn er zwammen aangetroffen die duiden op verminderende stevigheid. De komende dagen gaat de gemeente alle bomen nalopen en bepalen of er maatregelen nodig zijn. Pas als alles weer veilig is, wordt het gebied weer vrijgegeven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en dat blijft de rest van de dag zo. Soms laat de zon zich zien, soms niet. En soms valt er wat regen en het kan ook nog onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: UnityNL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. UnityNL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda door een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is hier dicht en dit zorgt voor ongeveer 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
2: Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mart Hoogkamer senior, de vader van de Leidse zanger met dezelfde naam, is door de politierechter veroordeeld voor het bedreigen van een man met een nepwapen. Dat gebeurde op 25 mei in de Callandstraat in Leiden. Hoogkamer senior stond gisteren voor de rechter voor de bedreiging. Hij verklaart dat hij zich door zijn drankgebruik niet veel van het voorval kan herinneren. Volgens Hoogkamer was er ruzie over een wasmachine. De rechter gelooft dat niet en denkt dat het over drugs gaat. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur... en krijgt 60 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Mart Hoogkamer senior heeft verklaard dat hij inmiddels gestopt is met drinken en al 6 weken clean is. De brandweer is gisteravond in actie gekomen om een afgebroken tak uit een boom te halen. Bewoners van de Elslaan in Voorschoten vreesden dat de tak spontaan naar beneden zou vallen. De weg werd afgezet en de brandweer heeft met een zogenoemd redvoertuig de tak kunnen verwijderen. En ook de gemeente Leiden maakt zich zorgen over afvallende takken. Ze hebben het gebied in de Leidse Hout om het openluchttheater heen afgezet, omdat de takken, die door de droogte verzwakt zijn, kunnen afbreken omdat ze nu nat zijn door de regen. Ook zijn er zwammen aangetroffen die duiden op verminderende stevigheid. De komende dagen gaat de gemeente alle bomen nalopen en bepalen of er maatregelen nodig zijn. Pas als alles weer veilig is, wordt het gebied weer vrijgegeven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig en dat blijft de rest van de dag zo. Soms laat de zon zich zien, soms niet. En soms valt er wat regen en het kan ook nog onweren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ridderkerk. De rechte rijstrook is hier dicht en dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
0: Unity.nl on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity.nl on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
5: Meer voor jou. De middagshow gaat van start met Shawn Mendes en Z na Las Frequencies. Dit is Live It All.

ze zeggen wel eens na regen komt zonneschijn. En eigenlijk is dat een beetje het scenario van vandaag. Van tijd tot tijd felle buien en af en toe in één keer een zonnetje. Shawn Mendes en NZ, je hoorde Last in Japan. En de nieuwste Last Frequencies, die heet Live It All. Het is even na drieën, donderdag 20 augustus. En ik heet je van harte welkom. Het is de middagshow van Centraal Plus. En dat betekent, de komende drie uur ga ik je vergezellen met de laatste twee uur van je werkdag. En we samen onderweg naar huis gaan met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Dua Lipa en Houdini komt eraan. Ook ga ik je zo meteen even bijpraten over een nieuw groot festival op 2 en 3 oktober. Eerst nu David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gone, Gone, Gone.

Dua Lipa, Houdini en David Guetta met de vocalen van Teddy Swims en Toon Sendai. Je hoorde Gun Gun Gun op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Over een paar weken dan is het 2 en 3 oktober. En dit jaar, ja, ik ga ervan uit dat het druk gaat worden in de stad. Het valt namelijk op een vrijdag en een zaterdag. Nou, en tijdens dat Leidensontzet zijn er allerlei nieuwe podia, er zijn nieuwe initiatieven. En één van die initiatieven, dat is een groot podia met 3 kroegen. Café Barrera, L'Espérance en Café de Keizer op het Rapenburg. Samen hebben ze de krachten gebundeld en die hebben dan een soort festivalterrein. Zo kan ik het eigenlijk het beste gaan omschrijven. En wat gaan ze daar doen? Nou, daar komt er onder andere een groot podium. Daar komen foodtrucks en daar komen heel veel artiesten. Eventjes een kleine greep uit wat er onder andere gaat komen. Jody Bernal, die kennen we van Cassie Cano. Billy Dans en ook Yes Air. Zij gaan daar sowieso optreden. En dat op 2 en 3 oktober. Nou, meer informatie daarover, onder andere de openingstijden, die vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl.

Plus de middagshow met Travis McCoy en We Be Alright. En ook Aitch en R&B, oftewel Ring My Bell. En dat liedje is afgelopen zaterdag ook nieuw binnengekomen in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Nou, ben je benieuwd waar dat liedje dan deze week staat? Aankomende zaterdag tussen 5 en 7 het antwoord van Erwin Prins. Het is de middagshow met Taylor Swift en Opa Light. Na deze van Nickelback, dit is How You Remind Me. Never

0: Taylor Swift, Opa Light en Nickelback met How You Remind Me. Centraal Plus met zo direct de tv-update. Ook Eva Max en Salt komt eraan. En Passenger, de nieuwste Alex Warren. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Café Het Dobbertje in Leiderdorp sluit definitief de deuren. De eigenaresse heeft dit vandaag bekendgemaakt. Om privéredenen is de cafetaria langs het water van de Zijl nog 2 weken open en daarna valt het doek definitief. De politie heeft gisteren in een nagebouwd drugslab voorlichting gegeven. Dat gebeurde in het Prinsenhof in Leidschendam. Omwonenden leerden hoe ze kunnen herkennen dat er mogelijk drugs wordt gemaakt in hun omgeving. In het drugslab, waarin natuurlijk niet echt drugs wordt gemaakt, bevonden zich materialen en elementen uit echte drugslabs die de politie in beslag heeft genomen. En op 2 en 3 oktober verandert het water van het Rapenburg in Leiden in een feestterrein. Op pontons komen optredens van onder andere Jody Bernal, Billy Dans en Yes Air. Het evenement wordt georganiseerd door een aantal cafés in Leiden en is gratis te bezoeken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Na middernacht wordt het droger. Door alle bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er zijn droge perioden en natte perioden. En de zon laat zich af en toe zien. En de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alex Warren, Passenger en Eva Max met Salt. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow voor donderdag 20 augustus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Vanavond onder andere gaat het over Warmtelink. Dat is warmte in de regio Leiden. En dat heeft ook weer te maken met verduurzaming. En daarnaast ook een aantal gasten die gisteren te gast waren bij mij in de middagshow. Onder andere een... noem het een soort initiatief om eens te kijken wat er nou precies allemaal in buurten gebeurt waar mensen tegenaan lopen. Noem het een soort van wat gaat er wel en wat gaat er niet goed verhaal. En vanavond kan je dat gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412.

Bakermat, Rani, I Love Life en Say It Right van Nelly Furtado. Ja, Leiden, het is niet echt iets om trots op te zijn, maar het is de fietsongelukken hoofdstad van Nederland. Ja, Leiden, terwijl ze toch altijd bezig zijn met voetgangers en fietsers. Check het artikel centraalplus.nl. Is dit Pink? Je hoort Try. Yeah,

Een van de meest gedraaide liedjes afgelopen zomer op de radio. Shakira met Burna Boy, Dai Dai, de teamsong van het WK voetbal. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ik heb zometeen weer bezoek in de studio. Ik krijg Rob van der Groen. En we gaan het hebben over walking voetbal in Leiderdorp. En ook gaan we het hebben over Schoolsport 071. En dat is een initiatief voor kinderen en voor jongeren, maar nu ook voor volwassenen. En Sander die komt daar alles over vertellen. Ben ik wel benieuwd wat voor sporten daar dan in dat pakket zitten. En ja, waarom dat dus nu ook voor volwassenen is, wat de gedachtegang daarachter is. Dat zo meteen in deel 2 van de middagshow. En nu van eigen bodem, Flemming. Verleden tijd.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is hier dicht en dit kost je al snel 30 minuten. Verder staat er file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Met nu Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry en Big Sean. Centraal Plus. Dit is Fields.

met z'n vieren. Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry en Big Sean en Fields. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow voor donderdag 20 augustus. En er is een vraag vanuit de gemeente Oegstgeest. Want sinds kort staan er op de Apollolaan in dat dorp twee ondergrondse afvalcontainers met planten en bloemen eromheen. Het gaat dan om zogenaamde containertuintjes. En de gemeente test deze voorziening als onderdeel van een pilot. En is benieuwd wat inwoners van Oegstgeest eigenlijk van die tuintjes vinden. Ja, check dat even op onze eigen website. Ik moet zeggen, het ziet er best wel mooi uit. Ik zag op Facebook wel al meteen een reactie en misschien ook wel een terechte vraag. Blijven die tuintjes een beetje netjes op het moment dat die containers geleegd worden en dus ook weer teruggezet moeten worden? Maar goed, in ieder geval, het ziet er wel vrolijk uit. Het is een stukje vergroening vanuit de gemeente Oegstgeest. En ik zou zeggen, check het artikel op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen dan gaan we het hebben over walking football. En ook gaan we het nog eventjes hebben over, noem het slingerhekken op het jaagpad in Lederdorp. En hoe dat zit, daar komt zometeen Sam Overduin toelichting over geven. Nu Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

0: song could ever say.
1: Olivia Rodrigo, het is een X-Plus track, Stupid Song. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, noem het een beetje gekke hekjes. En de grote vraag is, staan die nou op het voetpad? Staan die nou op een fietspad? En waarom staan ze er? Van Pro-Leiderdorp is Sam Overduin in de studio. Sam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het zijn bijzondere hekjes. Ik heb de foto gebestudeerd en ik vraag me eigenlijk af, wat is de reden dat die daar geplaatst zijn?
2: Ja, dat is precies ook de spijker op de kop, Elmar. Vandaar dat wij ook in de pen zijn geklommen om hierover vragen te stellen. Ja, ik was zelf ook helemaal niet op de hoogte. Ik woon wel in de buurt daar. Wij werden erop geattendeerd door een bewoner van de Achthovenerweg. Die had ons een berichtje gestuurd en toen zijn we met hem in gesprek gegaan. En zelf natuurlijk ook even met eigen ogen bekeken. En het is, wij zijn inderdaad ook een beetje op zoek naar wat is nou precies de aanleiding hiervoor. En wat betekent dit ook voor minder valide mensen in een aangepaste fiets. Of mensen in een scootmobiel. Of moeders of vaders met een bakfiets. Dus vandaar dat wij vragen hebben gesteld.
1: Ja, want het gaat over het jaagpad in Leiderdorp. En als ik het zo zie, dan is inderdaad met een grote fiets of een dubbele fiets of een bakfiets. Ja, je kan er eigenlijk niet doorheen. Maar wie heeft dit neergezet? Is dit de provincie geweest? Is dit een gemeentelijk besluit geworden?
2: Nee, uiteindelijk is dit natuurlijk de gemeente die hier hekjes heeft geplaatst. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met hardrijdend verkeer op het jaagpad. Ik ga ook niet ontkennen dat daar misschien scooters of fatbikes te hard rijden. Het is alleen wel de vraag of deze maatregel dan daarvoor een oplossing is.
1: Want zijn er ook al vragen binnengekomen vanuit inwoners, bijvoorbeeld naar jullie als partij toe, van wat is dit?
2: Nou ja, zeker. Nou, kijk, wij werden recht op geattendeerd door een meneer ook wat meer op leeftijd op de Achthovenerweg. En die gaf aan van, nou, dit is een fietspad waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het is een populair fietspad langs de Oude Rijn. Kinderen uit Koudekerk, maar ook recreanten. Ik gaf het net al aan, hè, minder valide mensen in een aangepaste fiets. Dus het is een populair fietspad.
1: Dan kan ik me voorstellen, ook nog best wel gevaarlijk, zeker in de avond. Dat hek is wel wit met rood, dus wel reflecterend. Maar ik kan me ook voorstellen, als je het niet weet en je let niet op, dan rij je er zo tegenaan.
2: Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar inderdaad, het is ook niet heel goed verlicht. En ja, daarbij heeft het ook te maken dat mensen nu eigenlijk de Achthovenerweg op moeten. Het verkeer mag daar 60 km per uur. Dat is nu het alternatief. Je kan je ook afvragen of dat een veiliger alternatief is. Dus al met al hebben wij vragen gesteld. En willen we graag ook gewoon iets meer informatie over waarom is deze maatregel nou precies getroffen. En wat betekent dit ook voor, wat ik net al aangaf, hè, mensen die misschien minder valide zijn of met een grotere fiets. Want uiteindelijk vinden wij het belangrijk dat de buitenruimte gewoon voor iedereen toegankelijk is.
1: Want is dit een fietspad waar je bijvoorbeeld met een snorscooter op mag? Of moet de snorscooter of de brommer op de rijbaan?
2: Ja, uiteindelijk is het zo dat de gemeente heeft aangegeven ook dat ze het verkeer, het fietsverkeer, maar ook scooters op het jaagpad willen ontmoedigen. Dus scooters en snorfietsen, bromfietsen zullen dan uiteindelijk wel op de weg moeten. Maar goed, als dat het probleem is, en dat zou kunnen, dan moeten we daar ook een oplossing voor bedenken. En nu worden ook kinderen, mensen op leeftijd, mensen in een bakfiets, minder valide mensen, worden nu ook eigenlijk onderdeel hiervan. En je kan je afvragen of dat gewenst is.
1: En jullie als Pro-Leiderdorp gaan dus vragen stellen over dit onderwerp. Enig idee of er andere partijen zijn die ook al iets hebben opgevangen van die nieuwe hekjes?
2: Er heeft een artikel gestaan in het Leids Dagblad. En wij hebben ook een paar dagen geleden een brief ontvangen. Als raad zijnde van een bezorgde inwoner. Dus ik ga ervan uit dat de andere partijen in de raad ook hiervan op de hoogte zijn. Wij als pro zijnde, maar ook de coalitiepartijen en ik denk ook wel de hele gemeenteraad, vinden het uiteindelijk belangrijk dat de buitenruimte goed toegankelijk is voor iedereen. En dat begint dus ook bij dit soort hekjes. Dus als je als Leiderdorp graag een inclusieve gemeente wil zijn waarin iedereen mee kan doen, ongeacht je vitaliteit, dan moet je ook afvragen of dit soort maatregelen daarbij horen.
1: Want, en wat zou de oplossing dan kunnen zijn?
2: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar ik denk wel dat het goed is dat we daar ook het gesprek over gaan. Van, als zich een probleem voordoet op dat jaagpad, bijvoorbeeld met scooters en fatbikes, dan moeten we met elkaar opzoeken of we daar eigenlijk een oplossing voor kunnen bedenken. Maar die heb ik zo 1, 2, 3 ook niet. Maar goed, ik gaf het net ook al aan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat, dat fietsers, recreanten en minder valide hier nu ook bij betrokken worden. En dat is nu wel het geval. Vandaar de vraag.
1: Wanneer kunnen we het antwoord gaan verwachten?
2: Het is natuurlijk nog zomerreces, maar doorgaans werken de ambtenaren in Leiderdorp hard. En krijgen wij redelijk snel altijd antwoorden op onze vragen. Dus ik hoop binnen nu en 3 weken in ieder geval de antwoorden te hebben. En dan zullen we er ongetwijfeld in de eerstvolgende gemeenteraad op terugkomen.
1: Wij gaan er in ieder geval rekening mee houden dat er binnenkort een update gaat komen. Sam Overduin van Pro Leiderdorp, dank voor de toelichting.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: nooit weg.
1: Zoe Livaai en Sluit me in je armen. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ja, lekker bewegen, bijkletsen en dan ook nog sportief bezig zijn. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Het walking football gaat weer beginnen in Leiderdorp. En ik heb Rob van der Groen in de studio. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben benieuwd, waar komt dit initiatief vandaan en hoe lang bestaat dit al in Leiderdorp?
2: In Leiderdorp, 2018, toen het clubgebouw geopend werd officieel. Toen is daarvoor onder andere het Nederlands walking voetbalteam uitgenodigd. Met Sjaki Zwart, Kees Kist, Simon Taamata. Niet dat het iets uitmaakt hoor. Maar
1: nou, wel leuk, de oude garde zeg maar.
2: De oude garde was er. En toen waren wij dus net begonnen met walking voetbal.
1: En hoeveel deelnemers zijn er dan ieder jaar? Want kan je je opgeven en dan moet je iedere week komen? Of kan je ook zeggen, ik kom wanneer het me uitkomt?
2: Nou, wat regelmaat wordt wel gewenst hoor. Dus wij trainen op woensdag en op vrijdag. En gemiddeld zijn er toch 12, soms meer tot 20. Het wordt iets minder, vandaar de oproep dat wij nieuwe jonge krachten moeten hebben.
1: Ja, en jonge krachten, dan praten we over in ieder geval 55-plussers.
2: Ja, ja.
1: Waar moet je aan voldoen?
2: Nou, je moet zin hebben in gezelligheid. Een balletje trappen leuk vinden. Ja, je hoeft niet per se een sterspeler te zijn. En je erbij op willen instellen dat het spel net iets anders is dan een gewoon voetbalspel. En dat betekent meer als dat het lijkt. Het is een wandelvoetbal. Dat lijkt heel simpel. Maar als je niet kan rennen of mag rennen, dan moet je het op een andere manier vinden.
1: Dus eigenlijk, het gaat wat langzamer.
2: Ja.
1: Maar je bent wel in beweging. Je zet veel stappen, verbrandt calorieën. Ja. En het is goed voor de saamhorigheid.
2: Ja, maar dat is natuurlijk het leuke. Hè? Dus als je eerlijk gezegd, zodra die oudjes, want wij lopen met ruim de meerderheid boven de 70, het veld ingaan, dat het weer kleine kinderen zijn.
1: Mag je dan ook een sliding maken of is dat uit een boze?
2: Nee. Er zijn spelregels. De bal mag niet hoger dan de heup bijvoorbeeld. Je mag niet koppen. En slijdingen zitten er ook bij. Gewoon verboden. Kan niet.
1: En hoe oud is dan de oudste deelnemer? En bestaat het alleen maar uit mannen? Of mogen vrouwen zich ook aanmelden?
2: Mogen zich ook aanmelden. We hebben één dame hebben wij. En verder zijn het allemaal mannen. Maar dames, u bent welkom. En de oudste is 78.
1: Ik vind het wel bijzonder. Hoeveel deelnemers zijn er? Hoeveel mensen hebben zich inmiddels al opgegeven?
2: Wij hebben sinds deze actie...
1: Ja?
2: Nee, nog niet.
1: Dus dat moet echt nog gaan beginnen?
2: Dat moet gaan beginnen.
1: En hoe zorg je er dan voor dat mensen echt enthousiast worden en dat mensen denken, maar wacht eventjes, dit lijkt me hartstikke leuk om mee te gaan doen.
2: Nou, we hopen dat dit erbij helpt. Het komt in de krant. We hebben duidelijk aangegeven in het verhaaltje wat er geschreven wordt, dat het heel veel te maken heeft met communicatie, gezelligheid en dat sport daarbij een middel is en niet meer het doel. Dat wij aanbieden, of de vereniging aanbiedt, van kom en doe mee en probeer het. Je hoeft niet vandaag of morgen lid te worden. Je gaat het eerst aankijken. Want er zijn er die denken dat het kan. En bijvoorbeeld last van een enkels krijgen met zo'n spelletje spelen. Want je bent ouder en je weet hoe vast het allemaal geroest is.
1: Ja, een soort van proefperiode eigenlijk.
2: Ja, nee, gewoon ook. Ja, maar is leuk. Nieuwe mensen erbij.
1: En dan begreep ik dat er ook een derde helft is. Maar dan wel met koffie en thee om nog lekker na te keuvelen en te babbelen met elkaar.
2: Ja, daar worden alle wereldproblemen in een half uur opgelost.
1: Het klinkt wel heel gezellig.
2: Ja, maar het is ook gezellig.
1: Het is echt heel erg leuk. En dat is dan op het terrein van RCL. En hebben zij dan zo'n veld beschikbaar gesteld? Of hoe gaat dat, die samenwerking?
2: Nou, nee, wij zijn onderdeel van RCL. Ja, dus en dat is. We betalen ook wat lidmaatschap daarvoor. Verminderd. Hè, maar de veld waar we spelen. Wij spelen op een veldje van 25 meter bij 40. Dus dat is een deel van een groot veld.
1: Dus eigenlijk een soort van kleiner veld om die afstanden iets wat schappelijker te maken.
2: Ja, en een kooltje zijn maar een meter bij 3 meter. Dus er is geen keeper in het spel. Het mag niet met de handen gestopt worden, om dat maar duidelijk te maken. Dat is een keeper. En dus het is veel laag spelen over de grond. Want je mag niet boven de heup spelen. Dus hoge ballen zijn niet bij. Het spelletje is anders. Dat moet je aan wennen in het begin.
1: En met hoeveel mensen organiseren jullie dit?
2: Nou, zijn er 4 die zich met de organisatie bezighouden. En we hebben ongeveer 24 mensen. En gemiddeld de laatste tijd is het een beetje slecht geweest op de trainingen. Maar er komen toch een 12 man. We hebben toch twee teams die even tegen elkaar kunnen sparren. En wij doen volleybal. Voetvolleybal.
1: Dat zit er ook nog bij.
2: Ja, dat doen we soms. Dat doen we vaak op vrijdag. Als een beetje matige opkomst is, dan spelen we 4-4 of 5-5. Het eerste kwartier of 20 minuten. En dat is heel leuk natuurlijk. Ook goed voor de techniek.
1: Ja, zeker. Maar, ook tegen de stramheid, soepel blijven.
2: Ja, en het lachen om de fouten, want dat is moeilijk.
1: Ja, ik vind het echt een heel erg leuk initiatief. Dit bestaat dus sinds 2018. Wanneer gaan jullie officieel weer beginnen?
2: Nou, er is geen officiële competitie.
1: Nee, maar het is zeg maar toch wel dat jullie zeggen van oké, we gaan vanaf dat moment weer beginnen. Of is het altijd doorgegaan en zeggen jullie, we zijn nu op zoek naar nieuwe aanwas?
2: Ja, wij doen niet mee met het, zeg maar de rest van Nederland. Dat als er zomervakantie is, dat alles plat ligt. Wij gaan gewoon door.
1: Oké. En hoe kan je je aanmelden? En is het dan belangrijk dat je woonachtig bent in Leiderdorp? Of mag je overal vandaan komen?
2: Ja, van ons betreft mag je overal vandaan komen. Je kan je aanmelden. Er staat hier bij Jan. Ja, het is moeilijk om de e-mailadres enzovoort even op te lezen.
1: Ik heb hem hier ook staan. Jan Onkes.
2: Nonkens.
1: En dan @telvoort.nl.
2: Ja.
1: Dus Jan Nonkens.
2: Ja.
1: En dan @telvoort.nl. En daar kan je je aanmelden. En is het dan ook zo dat je nog iets moet betalen? Of is het gewoon voor iedereen een soort van vrijwillige bijdrage?
2: Kom langs. Je hoeft ook je niet aan te melden. Je bent van harte welkom. We gaan het gewoon proberen. Maak het een leuke tijd. Bevalt het je, word je lid. Bevalt het je niet, gaat het niet. Hou je ermee op.
1: Ik vind het een mooi initiatief. Ga ervan uit dat ook de gemeente Leiderdorp blij is met zoiets dat jullie dit organiseren?
2: Er komen wekelijks jubelend langs.
1: Oh, echt waar?
2: Nee, maar die vindt het wel fijn hoor.
1: Nou, ja. Ik vind het in ieder geval een heel mooi initiatief. Ben je 55 plus, denk je, het lijkt me leuk, man, vrouw, wonend in Leiderdorp of misschien daarnet buiten, dan kan je jezelf dus aanmelden via jannonkes@telvoort.nl. Dat is het e-mailadres. Ja, Rob, nu je hier toch bent, jij organiseert nog veel meer. Onder andere een Kika-toernooi op 4 september, op een vrijdag is dat. Ja. En doe even snel een oproepje, want jullie zoeken nog scheidsrechters.
2: Ja, ik kom twee spelbegeleiders tekort. Dus meld je alsjeblieft aan. RCL Allstars, RCL walkingvoetbal@gmail.com.
1: En dat is dus voor 4 september?
2: Voor 4 september. Ik heb er twee nodig.
1: Nog twee en dan zijn jullie helemaal compleet. Nou, laten we hopen dat mensen van zich laten horen. Rob van der Groen, dank je wel.
2: Niets te danken.
1: En ik zou zeggen, een sportieve groet.
2: Ja.
0: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Wat een mooi liedje. Het is deze week de Plus 2. En als je naar mij vraagt, meer dan terecht. Karol G en Bruno Mars met Stil. En die hoorde je bij de middagshow van Centraal Plus. Ja, ik had net Rob van der Groen in de studio over het walking football. Je kan jezelf dus aan gaan melden, moet je 55 plus zijn. En ze zijn dus op zoek naar nog twee scheidsrechters. En dat heeft alles te maken met het Kika-toernooi. En die gaat gespeeld worden op vrijdag 4 september. Zometeen, ja, we blijven een beetje in de sporthoek hangen. Dan gaan we het hebben over Schoolsport 071. Ook Martin Garrix heb ik voor je klaarstaan met U2, Fireflies, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Café Het Dobbertje in Leiderdorp sluit definitief de deuren. De eigenaresse heeft dit vandaag bekendgemaakt. Om privéredenen is de cafetaria langs het water van de Zijl nog 2 weken open en daarna valt het doek definitief. De politie heeft gisteren in een nagebouwd drugslab voorlichting gegeven. Dat gebeurde in het Prinsenhof in Leidschendam. Omwonenden leerden hoe ze kunnen herkennen dat er mogelijk drugs wordt gemaakt in hun omgeving. In het drugslab, waarin natuurlijk niet echt drugs wordt gemaakt, bevonden zich materialen en elementen uit echte drugslabs die de politie in beslag heeft genomen. En op 2 en 3 oktober verandert het water van het Rapenburg in Leiden in een feestterrein. Op pontons komen optredens van onder andere Jody Bernal, Billy Dans en Yes Air. Het evenement wordt georganiseerd door een aantal cafés in Leiden en is gratis te bezoeken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Na middernacht wordt het droger. Door alle bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er zijn droge perioden en natte perioden. En de zon laat zich af en toe zien. En de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg in het westen van het land. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A16 van Rotterdam naar Breda, want daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ridderkerk. De parallelrijbaan is daar voorlopig nog dicht. Waarschijnlijk komt de weg rond 5 uur weer vrij. Op dit moment is de vertraging ongeveer 35 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn bij knooppunt Hoflied 2 rijstroken dicht door een kapotte auto. Hier is de vertraging ruim 40 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat file bij Harmelen. Hier is het op onthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: De nieuwste, Martin Garrix en U2, die heet Fireflies. En die hoorde je bij Centraal Plus. Schoolsport 071, ja, daar ga ik het over hebben met Sander van Weerlee Veenstra. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, schoolsport, dan denk ik aan kinderen, maar het is eigenlijk veel meer dan dat.
1: Het zijn niet alleen de kinderen, ook volwassenen. Die moeten natuurlijk iets meer bewegen enzovoort. Want we zitten in een, hoe noem je dat? Passieve beweegmaatschappij. He, de fatbikes die slingeren je om de oren. Mensen zitten te lang op de bank en dat soort dingen. En bij de kinderen zijn we al heel goed bezig met schoolsporttoernooien, kennismakingscursussen enzovoort. Maar bij de volwassenen is dat ook zo.
0: Nou ben ik wel even benieuwd. Sport, ik ga ervan uit dat jij niks lievers doet dan sporten. Wat doe jij zelf allemaal?
1: Ik atletiek heel veel.
0: En is het dan rennen? Misschien wel een soort van wat je hier komende zondag in Leiderdorp hebt. Een soort van triathlon?
1: Nee, ik sprint. Ik doe 400 meter, dat is mijn specialiteit. En daar train ik 4 keer in de week voor. En dan probeer ik echt me alles te geven om in mijn leeftijdsklas in ieder geval een beetje op te vallen.
0: Oké, en dan vooral ook fit te blijven en om gewoon in beweging te blijven.
1: Fit te blijven en in beweging, maar ook om mijn ambitieuze doelen te halen. Dus ik heb er een soort plannetje mee en een plannetje voor. En dan blijf ik gemotiveerd. En dan kan ik dus vlammen, dat probeer ik.
0: En wat is dan de grootste drijfkracht voor jou?
1: Dat ik op Nederlands niveau met mijn leeftijdsgroep echt mee kan doen. Om de medailles of misschien zelfs Nederlands kampioen. Maar dat is wel heel lastig.
0: Okay.
1: Daar probeer ik voor te trainen.
0: Dus eigenlijk een grote ambitie.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wel heel erg bijzonder. Nou, daarnaast zet jij je dus ook in voor Schoolsport 071. Eventjes voor de kinderen, wat betekent dat precies? En is dat alleen voor kinderen uit Leiden of meer dan dat?
1: Schoolsport 071 is in principe voor kinderen die naar school gaan in Leiden. Maar in Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten hebben de gemeentes ook mooie afspraken gemaakt, zodat de kennismakingscursus in ieder geval ook over de stadsgrenzen gaan. Maar de schoolsporttoernooien, bijvoorbeeld Zoeterwoudse scholen, die doen ook mee met de Leidse schoolsporttoernooien. En dat is super waardevol en super belangrijk.
0: En aan wat voor sporten moet ik denken?
1: Ja, echt alle sporten. Maar ik zal er een paar even opnoemen. We hebben korfbal, we hebben voetbal, we hebben schaatsen, we hebben atletiek. We hebben tafeltennis, we hebben tennis. We hebben voor het VO, voortgezet onderwijs, we hebben padel. Dat soort sporten. Echt een heleboel. Zwemmen, schaatsen.
0: Het is een heel palet als ik het zo hoor. En wat is nou echt heel populair onder de jongeren als we kijken naar 2026?
1: Als het gaat om die schoolsporttoernooien, dan voetbal.
0: En nou is eigenlijk dat schoolsport veel meer dan dat. Want het blijkt dus ook voor jongeren die wat ouder zijn, maar ook echt voor volwassenen te zijn.
1: Ja, klopt. Kijk, er is al jaren is er iets. Staan er ook kennismakingscursussen voor volwassenen. En die staan nu ook op de website van schoolsport071.nl. Dus als mensen daar naar willen kijken, dan zie je meteen een blokje. Oh, dat is ook voor volwassenen. En dat zijn ook kennismakingscursussen. En dan kan je voor, zeg 8 keer, mag je voor €25 een sport bedrijven. Even kijken hoe dat werkt. Kennis maken met de vereniging. En dan laagdrempelig dus zo instappen.
0: Dus eigenlijk tegen een gereduceerd tarief. Dan moet dus de gemeente Leiden daar ook behoorlijk wat geld voor bijleggen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat precies?
1: Hoe dat precies zit weet ik niet. Maar de gemeente Leiden die investeert daar wel degelijk in. Dus dat is wel echt waar we trots op kunnen zijn.
0: En wat is dan daar de achterliggende gedachte achter? Echt mensen uit de luie stoel of van de bank te trekken om te gaan bewegen en te gaan sporten?
1: Zowel fysiek dat je gezond blijft, maar natuurlijk ook mentaal. We zien ook mentaal, als je te lang op een plek zit of achter de telefoon, dan raak je een beetje afgeleid enzovoort. En daarmee zie je dan ook misschien wel bij de jongvolwassenen dat er een paar burn-out klachten zijn of depressieve klachten. Dus, en met bewegen kan je dat echt supergoed compenseren.
0: Want is het echt zo dat als je, noem het, een beetje in de put zit en je gaat dus bewegen, al is het wandelen, dat je dan jezelf beter gaat voelen? Of is dat een fabeltje?
1: Nee, dat is geen fabeltje. Dat is echt waar. En dat moet je niet 1 keer doen. Het is geen wondermiddel of een medicijn. Dat moet je blijven doen. En dan merk je echt na een verloop van tijd dat je veel frisser in je hoofd bent na die beweging. En dat je echt die gedachten ook op iets anders kan zetten. Dus mentaal werkt dat enorm.
0: Eigenlijk een soort van

0: En dan afspreken. Er is natuurlijk ook een soort pas voor. Dus als je onder de armoedegrens zit, dan kan je iets aanvragen. En de meeste Leidse verenigingen kunnen daarin meedoen. Maar normaal gesproken betaal je wel het gewone tarief.
1: En voor wanneer moet je jezelf aanmelden? Is er een bepaalde datum dat die inschrijving sluit?
0: Bijvoorbeeld bij schoolsport bedoelt u?
1: Ja.
0: Er zijn data om in te schrijven. En daar zit een deadline op.
1: Maar dat betekent dus ook dat sommige sporten die heel populair zijn, die kunnen snel vol raken en vol is vol.
0: Zeker, zeker. Dus je moet zo snel mogelijk bij zijn. Dus als je kijkt op schoolsport79.nl en je kijkt naar de volwassen indeling, schrijf zo snel mogelijk in. Want de eerste die er is, ja, die is als eerste gevuld. En als de plekjes leeg zijn, of vol zijn bedoel ik, dan is het klaar.
1: Want de eerste beginnen ook echt al over een paar weken.
0: Of zijn ze misschien al begonnen.
1: En welke zijn dat dan? Weet je dat? Weet je uit je hoofd wat er dan echt midden in de zomer start?
0: Nee, nou, surfen zal bijvoorbeeld gekund zijn. Maar ik ken het hele programma niet uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat bepaalde programma's echt wel binnenkort gaan beginnen. Dus wordt het tijd om er goed naar te kijken als je geïnteresseerd bent.
1: En mensen die bijvoorbeeld geen internet hebben of die daar wat minder handig in zijn. Hoe zorgt de gemeente of schoolsport ervoor dat zij als het ware op de hoogte blijven van dat jullie dit organiseren?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb geen idee.
1: Oké, okay. Ik denk misschien in buurthuizen dat er coaches zijn die zeg maar een soort van stimulans geven aan deze mensen.
0: Er zijn buurtsportcoaches en die zitten inderdaad in de buurthuizen. En die zullen ongetwijfeld iets gaan triggeren bij mensen en vragen enzovoort. Maar hoe dat precies werkt, nee, dat weet ik niet.
1: Ah, in ieder geval een heel erg mooi initiatief. Geldt er dan nog een bepaald leeftijdsgrens? Dat je zegt van ja, boven de 60 mag niet meer. Of als je 70 plus bent, dan mag je ook nog gewoon sport gaan beoefenen.
0: Geen leeftijdsgrens, dat zou toch zonde zijn.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Als je het zo zegt, heb je daar helemaal gelijk in. Nogmaals, de website waar men zich op kan inschrijven voor een sport. Of in ieder geval een soort van oriënterend onderzoekje zou kunnen gaan doen.
0: Schoolsport071.nl. En dan zijn er meerdere vierkantjes om te kijken. Waaronder voor de kinderen, maar dus ook voor de volwassenen.
1: We gaan het in de gaten houden en ik ben heel erg benieuwd. En mocht er nou een sport zijn die er echt uitblinkt, hou ons op de hoogte.
0: Doe ik.
1: Sander, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files in het westen van het land. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hoflied. Wel is de vertraging nog ruim 30 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Ridderkerk is de parallelrijbaan nog altijd dicht. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ook al een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat zorgt voor ruim 10 minuten vertraging. En verder nog een file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Daar rijdt het langzaam bij Wassenaar Noord en hier is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: Vice, I Want You Now en Turn the Lights Off van Justin, Jack Staal en John.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En dat betekent bijna weekend.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, morgen vrijdag, de dag dat heel veel mensen vrij zijn. Ook morgen de laatste officiële vakantiedag voor iedereen in het zuiden van het land. En dan kunnen we eigenlijk zeggen, lekker pu, hier in onze regio, het midden. Ja, er is gewoon nog een week te gaan, hè. Nog 1 week vakantie. Dus ja, dat is op zich wel heel erg lekker. Dan ook een beetje hopen dat het weer wat beter gaat worden. Ik heb even gekeken, dat ziet er op zich best wel oké uit. Aankomend weekend weer flink wat droge periode en een temperatuur die op gaat lopen naar zo'n 3 à 24 graden. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag, donderdag 20 augustus. En ook de nieuwste Tame Impala ga je horen na Suzanne en Freek.

0: bekend van Dracula. Je hoorde Tame Impala en Loser.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: De update met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we even bij de gemeente Leiden, want het is niet heel erg positief, maar zij zijn officieel fietsongelukken hoofdstad van Nederland. Ja, dat is iets wat je eigenlijk dus niet wil zijn. Dan even naar 2 en 3 oktober. Er komen namelijk veel bekende artiesten en een groot feest op het water. En dat gaat georganiseerd worden door 3 kroegen op het Rapenburg. Dan het Dobbertje, een bekend café in Leiderdorp. Dat gaat definitief de deuren sluiten. Eigenaresse die zegt, ja, het is tijd om aan mezelf te gaan denken. En deze maand zijn ze nog een aantal keer open. Eigenlijk met de reden om wat restjes op te gaan maken. Dan voorbereidingen, renovatie, Kwaakbrug. Die beginnen komende maandag. En veel vragen over slingerhekken op jaagpad in Leiderdorp. Nou, dat vind je allemaal via onze nieuwsapp en ook de website. En dat is centraalplus.nl. Shouse en Love Tonight, echt zo'n Ibiza-plaatje van een paar jaar geleden, die ga je horen na A Bar Song. Dit is muziek van Shabba.

Ja, is wel lekker hoor. Dan kijk je naar een mooie zonsondergang. Dan moet het niet regenachtig en bewolkt zijn. Maar ja, met dit dan op de achtergrond. Is toch een beetje de ultieme vakantievibe. Shouts, Love Tonight bij Centraal Plus. Met nu Fergie, Big Girls Don't Cry.

0: Jelly Roll, I'm Good en Fergie, bekend van onder andere de Black Eyed Peas met Big Girls Don't Cry. Centraal Plus, onderweg naar huis met de muziek en natuurlijk ook het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Zometeen Mike van Bemmelen. Ja, misschien dat je denkt, hé, die was toch 2 dagen geleden in de middagshow. Nou, dat klopt inderdaad. Maar Mike van Bemmelen, we zijn er ook over de vloer geweest om te praten over de tentoonstelling. De tentoonstelling met foto's van 700 jaar Zoeterwoude, dus 50 jaar geleden. En die tentoonstelling, die gaat hij dan weer tentoonstellen volgende week zaterdag tijdens 750 jaar Zoeterwoude. Ook Another heb ik voor je klaarstaan met 45 Ultra en Nielson, Sexy als ik dans. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Café Het Dobbertje in Leiderdorp sluit definitief de deuren. De eigenaresse heeft dit vandaag bekendgemaakt. Om privéredenen is de cafetaria langs het water van de Zijl nog 2 weken open en daarna valt het doek definitief. De politie heeft gisteren in een nagebouwd drugslab voorlichting gegeven. Dat gebeurde in het Prinsenhof in Leidschendam. Omwonenden leerden hoe ze kunnen herkennen dat er mogelijk drugs wordt gemaakt in hun omgeving. In het drugslab, waarin natuurlijk niet echt drugs wordt gemaakt, bevonden zich materialen en elementen uit echte drugslabs die de politie in beslag heeft genomen. En op 2 en 3 oktober verandert het water van het Rapenburg in Leiden in een feestterrein. Op pontons komen optredens van onder andere Jody Bernal, Billy Dans en Yes Air. Het evenement wordt georganiseerd door een aantal cafés in Leiden en is gratis te bezoeken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Na middernacht wordt het droger. Door alle bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er zijn droge perioden en natte perioden. En de zon laat zich af en toe zien. En de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. De vertraging vanaf knooppunt Hofvliet is bijna 3 kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda nog zo'n 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. De N44 Den Haag richting Wassenaar bij Wassenaar Noord 1 kwartier oponthoud. En verder nog een file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de vertraging bij knooppunt Terbrechtseplein ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal.

0: een fijne plaat gaat de boeken in als een van de grote zomerhits van 2026. Another in 45 Ultra en Talk to You, die hoorde je bij Centraal Plus. Mike van Bemmelen, fotograaf en zit dan weer in Zoeterwoude. En in Zoeterwoude is het groot feest, want dat dorp dat bestaat 750 jaar. Wij zijn hem van de week gaan opzoeken in zijn fotostudio. En ja, zie het een beetje als een soort van rondleiding.
1: Dit is een fotostudio. En op de 29e dan zal er in mijn studio hier achter mij zal een korte slideshow te zien zijn van wat foto's die door mijn vader gemaakt zijn 50 jaar geleden, toen Zoeterwoude 700 jaar bestond. Mijn bedrijf bestaat sinds 1929. Dus mijn opa die is in 1929 begonnen met het bedrijf. En daarna zijn mijn vader en mijn moeder beide het bedrijf ingegaan en beide fotografeerden zij. Wij zijn nu ons al aan het voorbereiden op het 100 jaar bestaan straks in 2029. En dus ik heb mijn vader, die ondertussen 86 is, gevraagd van goh, zou je eens willen kijken of je wat leuk materiaal kan vinden voor het 100 jaar bestaan. En die kwam een tijdje geleden met een stapeltje foto's van 700 jaar Zoeterwoude. Ik denk, nou, misschien leuk om daar iets mee te doen. Ja, heel leuk. Klasgenootjes kwam ik tegen, mijn zussen kwam ik tegen, ik kwam mezelf ook tegen op de foto's.

makes me. Manowals, Brian V en Jordan Jade met Where Do I Go? En daarvoor de Kaiser Chiefs, een classic uit 2007 met Rui. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, de politie met een pop-up drugslab in Leidschendam. Ja, dat is wel bijzonder. De politie die heeft dat nagebouwd in het Prinsenhof in Leidschendam. En dat heeft alles te maken met voorlichting. Ja, check het artikel via onze nieuwsapp. Die kan je trouwens gratis downloaden via Android en iPhone. En anders op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl.

Ella Langley, Choose in Texas en Like I Can, Sam Smith. Einde van de middagshow voor donderdag de 20e van augustus. Vanavond Jos Moesman, hij is bij je tussen 7 en 9. Morgen is het vrijdag, dan gaan we richting de Vrijmibo. En vanaf 3 uur ben ik er weer met een gloednieuwe middagshow. Voor nu, maakt er een mooie avond van. En dit is Criss Cross Amsterdam met Ina, Queen of My Castle.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam 1 kwartier oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Café Het Dobbertje in Leiderdorp sluit definitief de deuren. De eigenaresse heeft dit vandaag bekendgemaakt. Om privéredenen is de cafetaria langs het water van de Zijl nog 2 weken open en daarna valt het doek definitief. De politie heeft gisteren in een nagebouwd drugslab voorlichting gegeven. Dat gebeurde in het Prinsenhof in Leidschendam. Omwonenden leerden hoe ze kunnen herkennen dat er mogelijk drugs wordt gemaakt in hun omgeving. In het drugslab, waarin natuurlijk niet echt drugs wordt gemaakt, bevonden zich materialen en elementen uit echte drugslabs die de politie in beslag heeft genomen. En op 2 en 3 oktober verandert het water van het Rapenburg in Leiden in een feestterrein. Op pontons komen optredens van onder andere Jody Bernal, Billy Dans en Yes Air. Het evenement wordt georganiseerd door een aantal cafés in Leiden en is gratis te bezoeken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Na middernacht wordt het droger. Door alle bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er zijn droge perioden en natte perioden. En de zon laat zich af en toe zien. En de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

the sun. Hugel met Email, Angel en Ultra Naté. Moving on the Sun opent deze Centraal Plus Jos van 20 augustus. Van harte welkom. Elke donderdag stappen we 2 uur lang in de tijdmachine. Aan de hand van een thema reizen we zo door de muziekgeschiedenis heen. Vorige week deden we dat met covers versus het origineel. En deze keer gaan we terug naar de jaren 10. Het einde daarvan, 2019, ligt alweer 7 jaar achter ons. En voor het begin, 2010, moeten we 16 jaar terug in de tijd. Waarschijnlijk kun je wel wat hits uit de periode zo uit het blote hoofd oplepelen. Zoals Titanium van David Guetta en Sia, Shake It Off van Taylor Swift. En natuurlijk One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Een dominante nummer 1 uit 2018. Maar terug naar de jaren 10, dat is wel erg breed ingestoken. Ik zoek iets specifiekers. Throwback Thursday. De bekende hits, dat vind ik niet zo spannend. De grote knallers komen zelfs met enige regelmaat nog voorbij op Centraal Plus. Dus dat zal allemaal wel, daar ga ik niet naar kijken. Ik dacht erover om een linkje te leggen naar een thema van enkele weken geleden. Toen had ik een reeks debutanten uit de jaren 90. Dit had meer dan prima gekunnen. Echter, ik vind het leuk om de vergeethoek in te duiken. Om te kijken naar wat minder of nauwelijks is blijven hangen. Zoeken naar de, oh ja, die is er ook nog. En de, goh, die heb ik al lang niet meer gehoord. En de, ik was vergeten dat die bestond nummers. Zo'n herontdekkingsreis kun je het beste maken met acts en artiesten die niet zo vaak in de hitparade zijn gekomen. Sterker nog, die juist eigenlijk bekend zijn geworden door dat ene nummer. We gaan dus kijken naar Eendagsvliegen uit de jaren 10. Laten we bij het eerste jaar, 2010, de muzikale diversiteit meteen bij de horens vatten. De Baseballs brachten rockabilly terug dankzij hun ene hit, Umbrella. Het origineel was natuurlijk van Rihanna. Tony Jr. pakte samen met Nicholas Knox fragmenten van Loesje van Wim Poppink en The Ramblers uit 1939 en gooide die in de mix.

Loesje komt tot een 13e plaats. En van dance gaan we naar een genre waarvan de populariteit nog wel eens wisselt. Dat is country. Nu is het weer helemaal hip. In de tennis was het misschien iets minder. Toch waren er toen ook country pop tracks die het tot de hitparade brachten.

0: Lady Antebellum scoorde een top 10 hit met Need You Now.
1: De eendagsvlieg.
0: Als eerste voorbeeld heb ik een atypische eendagsvlieg. Oftewel twee noteringen in hetzelfde jaar, waarvan één veel bekender is dan de ander. Ik maak het mezelf wel moeilijk, want ik vermoed dat dit nummer al behoorlijk is weggezakt. Vrienden Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrugge werken en werkten op vele vlakken al samen. Ze maakten het satirische programma Draadstaal met typetjes als Fred en Ria. Later volgden nog Neon Letters. Ook acteerden ze samen in Smeres en het duo maakte muziek onder de naam Jurk. In 2010 scoorden ze een tweede notering met Niemand. Maar wellicht herinner je je nog hun debuut. Het was geenszins een hoogvlieger. In 5 weken tijd kwam Zou Zo Graag tot een 18e plaats.

A Sky Full of Stars van Coldplay uit 2014. Daarmee lopen we al een klein beetje uit de pas met de jaren, want eigenlijk zijn we pas bij 2011. Ons tweede jaar staat de bol van de One Hit Wonders en dan vooral atypische. Zoals Alexis Jordan, die een dikke nummer 1 hit scoorde met Happiness, maar later ook nog een top 10 hit pakte met Got to Love You samen met Sean Paul. Crystal is ook atypisch, al zou je vooral Golden Days kunnen kennen. Get Back ASAP is waarschijnlijk de vergeten notering van Alexandra Stan, die je waarschijnlijk kent van Mr. Sexobeat. En qua fragmenten heb ik voor zuivere eendagsvliegen gekozen.

0: Zegt het je wat? Pumped up kicks van Foster the People bivakkeerden vooral in de onderste regionen. Aan de andere kant, een nummer 1 hit mag niet ontbreken. Een zomerhit en 7 weken aan de top van de hitlijst. Danza Kuduro van Lucenzo en Don Omar. Als volledige keuze geef ik je een drievoudige eendagsvlieg. Voor zowel Kalena als Timati en DJ Antoine is dit hun enige hitnotering. Ga mee naar de Franse kust. Ik zeg...
1: Welcome to

Wees niet bang, ik ga niet alleen maar tennisplaten draaien vanavond. Waarvan akte? Where is my husband van Ray? Hoewel, zometeen na het regennieuws gaan we natuurlijk wel verder met het thema van vanavond. Eendags liggen uit de jaren 10. Daar krijg je dan nog 3 voorbeelden. En deze track, die debuteerde afgelopen week in de 30, was ook nog plus track. Somebody New van Sven Siliers.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Café Het Dobbertje in Leiderdorp sluit definitief de deuren. De eigenaresse heeft dit vandaag bekendgemaakt. Om privéredenen is de cafetaria langs het water van de Zijl nog 2 weken open en daarna valt het doek definitief. De politie heeft gisteren in een nagebouwd drugslab voorlichting gegeven. Dat gebeurde in het Prinsenhof in Leidschendam. Omwonenden leerden hoe ze kunnen herkennen dat er mogelijk drugs wordt gemaakt in hun omgeving. In het drugslab, waarin natuurlijk niet echt drugs wordt gemaakt, bevonden zich materialen en elementen uit echte drugslabs die de politie in beslag heeft genomen. En op 2 en 3 oktober verandert het water van het Rapenburg in Leiden in een feestterrein. Op pontons komen optredens van onder andere Jody Bernal, Billy Dans en Yes Air. Het evenement wordt georganiseerd door een aantal cafés in Leiden en is gratis te bezoeken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Na middernacht wordt het droger. Door alle bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er zijn droge perioden en natte perioden. En de zon laat zich af en toe zien. En de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

In april stond de band nog op het podium van de Ziggo Dome. 5 Seconds of Summer met Easier brengt ons over de klok van 7:30. We gaan chronologisch van 2010 naar 2019. Als het gaat om hoeveelheid eendagsvliegen in één jaar, dan strijdt ons derde jaar, dat is 2012, om een plek aan de top. Het waren er nogal veel. Dus pak ik hier wat meer voorbeelden bij. Sowieso is het met afstand het jaar met de meeste one-hit wonders op de bovenste plaats. Het begon met een weekje Studio Killers. Gevolgd door Michel Tello. Na 11 weken kwam Triggerfinger. En 6 weken daarna volgde Gustavo Lima. Ja, en later dat jaar volgde ook nog Asaf Avidan met One Day Reckoning Song. Maar eigenlijk wilde ik jullie andere eendagsvliegen laten horen. Zoals Will and the People.

0: Da Bob van WTF kwam zelfs tot nummer 2 in de hitlijst.
1: De Eendagsvlieg.
0: Ik had hier kunnen gaan voor een van de Eendagsvliegen die weliswaar niet tot 1 kwamen, maar wel een top 10 hit scoorde. Je raadt het al. Daar kies ik niet voor. Ik zak af naar de onderkant van de hitlijst. Naar noteringen die je geheugen goed laten kraken om de herinnering aan dat nummer op te diepen. Zoals Little Talks van Of Monsters and Men. De keuze is uiteindelijk gevallen op een kwartet Kiwis, oftewel Nieuw-Zeelanders. Trivia omdat het kan. Het nummer werd gebruikt in een campagne voor War Child. Hier is The Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright. MUZIEK

die het als eerste maakte. Maar dit is echt een original. You Know I'm No Good van Amy Winehouse hier op Centraal Plus. En het verbaasde me, maar deze is in 2007 blijven steken in de tipparade. Huh. Laten we doorgaan met de eendagsvliegen. We zijn beland in 2013 en de vraag is: wat heeft dat jaar eigenlijk te bieden aan One Hit Wonders? Nou, onder andere Capital Cities.

Safe and Sound van Capital Cities dus kwam niet hoog en stond maar 7 weken in de lijst. Het tweede voorbeeld van Enos Vliegen uit 2013 presteerde nog minder. Ik koos het voornamelijk omdat we thuis nu One Tree Hill kijken, of herkijken in ieder geval van mijn vrouw. Dat is een serie die liep van 2003 tot 2012. In de serie is er een club, Trick genaamd, waar diverse bands en acts optreden voor het vermaak van de lokale jeugd. Een band die enkele keren voorbij komt is Fall Out Boy. Dat was in de jaren 0. Wij leerden de band pas kennen, officieel, in 2013.

Fallout Boy met Light 'Em Up. Tussen haakjes, My Songs Know What You Did in the Dark. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, lange titel wel. De zomer is momenteel ver te zoeken. We hebben echter helemaal geen warme dagen nodig om een strandgevoel op te roepen. Met deze track waai je jezelf aan het strand bij een beachclub. Lekker eten, goed gezelschap en toffe klanken op de achtergrond waaien. Als je wilt, zelfs ontspannen dansje op kan wagen.

was, denk ik, midden juni zoiets. Plus track hier op Zender bij Centraal Plus. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Het nadeel van 10 jaar in 2 uur proppen. Je kunt nooit volledig zijn. Dat gezegd hebbende, er kwamen zoveel toffe platen uit in 2014. En dan kijken we alleen maar naar de artiesten en acts met 1 notering. Zoals Jubel van Klingande, al kwam die eigenlijk al in november 2013 in de hitlijst. Maar Milky Chance met Stolen Dance, Praying Sea van Lilywood and the Prick, nummer 1 hit. Cool Kids van Echo Smith. En Kazet met Sleepless, die kwam vandaag nog langs bij Rudy met Robert. Hij draaide hem vanwege, wat was het nou, de internationale dag van de mug, geloof ik. En er zat ook mafklapperspul tussen, zoals Salsa Tequila van Anders Nielsen. Dat waren eigenlijk alleen maar Spaanse termen op een beat. Hè? Antonio Banderas Dale, die bedoel ik. En dan was er ook nog Aaron Chupa. I'm an Albatross van Aaron Chupa bracht 9 van de 13 weken die het genoteerd stond door in de bovenstaan van de hitparade met een piek op nummer 4. Wat betreft de enigste licht die je volledig hoort. Het was een solide debuut voor de Canadese Chiesa. Ze scoorde onder andere een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland bleef het bij een 4e plaats en er kwam geen vervolg. Dit is Hideaway.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soemela Radio. Enrique Iglesias brengt ons in uur 2 van Centraal Plus Jos. Voor de volledigheid. Hij maakte de track samen met Desiree Bueno, Zion en Lennox. Je krijgt nog een uurtje muziekgeschiedenis van mij. Tot 9 uur vanavond draait het om het vorige decennium, de jaren 10. En we beginnen goed, want Soemela Radio komt uit 2017. In het decennium maakten we ook voor het eerst kennis met onder andere Bruno Mars, Nilsson, Bastil en Imagine Dragons. De focus ligt echter op acts en artiesten die nu geen hits meer scoren. Sterker nog, die eigenlijk maar één hit hebben waarmee ze in Nederland bekend werden. Oftewel, Eendagsvliegen. Die leiden ons op een flinke wandeling langs het pad der herinnering. Of, zoals de Engelsen zeggen, a trip down memory lane. De 10 jaar van vanavond zijn onderverdeeld in 2x5 jaar. Dat houdt in dat we dit uur van 2015 naar 2019 reizen. Over dat eerste jaar gesproken. Herinneringen kunnen verbonden zijn aan beelden, geluiden, geuren, maar dus ook aan muziek. Vrij weinig mensen, behalve mensen zoals ik, hebben onthouden dat September Feels van Frazee Ford een tijdje op de radio is gedraaid in 2015. Het heeft een laid-back tempo met een vleugje Memphis Stax Soul. Ik was bijna vergeten hoe fijn dit nummer in deze groep is. En wat dacht je van deze Deep House track?

0: Iron Sky van Paolo Nutini gaat over hoop en vrijheid en werd mede daarom veel aangevraagd na de aanslag op de Bataclan in Parijs. Er is ook een Nederlandse versie waarin de speech van Charlie Chaplin is vervangen door een speech van Ahmed Aboutaleb, toenmalig burgemeester van Rotterdam, als reactie op de aanslag bij Charlie Hebdo.
1: De Eendagsvlieg.
0: Bij het bepalen van de keuzeplaat kan ik vele kanten op. Ik had al aangegeven dat waar het mogelijk is, ik in de vergeethoek ga zoeken. Want het is eerlijk, sommige eendagsvliegen zijn juist wel blijven hangen, al was het dus maar één hit. Aan de andere kant, het moet niet te diep in het collectieve muzikale geheugen zijn weggezakt. Watch Me van Silento valt af. Die staat ondanks de populariteit van toen inmiddels te boeken op internet als een van de meest irritante tracks van het jaar. Daarom dacht ik aan Riptide van Vance Joy. Of Teach Me How to Dance With You van Causes. Je laat misschien wel een belletje rinkelen. Uiteindelijk werd de keuze bepaald op basis van het top 100 jaaroverzicht van 2015. Daarin staan diverse one-hit wonders. En ik koos degene die het hoogste stond van allemaal. Uit de categorie ken je deze nog? Of joh, die heb ik al een lange tijd niet meer gehoord. Mijn vrouw is in ieder geval blij mee. Ze keek even mee over mijn schouder toen ik aan het voorbereiden was. Kwam ze mijn werkkamer binnen om een kopje thee te brengen. De schat. En toen zag ze dus dat ik deze had gekozen. Ze, oh ja, dat was een heel fijn nummer. Nou, ik hoop dat jij er ook blij van wordt. Sam Hunt met Take Your Time.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

Een dubbele eendagsvlieg, I Hate You, I Love You, is de enige notering van zowel Ganesh, met een G ervoor, als Olivia O'Brien. En ik heb nog niet zoveel nummer 1 hits gedraaid. Gelukkig biedt 2016 mij deze kans. Dit nummer stond het merendeel van de looptijd van 26 weken in de top 10. De plaat bracht daar maar liefst 17 weken door, waarvan 2 op de bovenste plaats. Dit is 7 Years van Lucas Graham.

Carol G en Bruno Mars. Still is tot en met morgen de plus track. De plaat brengt ons bij het achtste jaar van deze avond. Toen waren Shape of You en Despacito de dominante platen. Weet je dan uit je hoofd over welk jaar ik het heb? Dat is 2017. Ed Sheeran en Louis Fonsi en Daddy Yankee zijn natuurlijk geen eendagsvliegen. PTM is dat wel.

PTM met puntjes tussen de letters of Portugal tussen haakjes The Man. Het ligt me net aan welke versie je hebt aan hoe de artiest gestileerd is. Feel It Still was dat. Dan nog eentje met, het zal dus niet een verhaal. Ik hoorde dit nummer vaak in het magazijn voorbij komen van mijn toenmalige werk. Het duurde echter voordat ik de artiest en titel te pakken had.

0: Uiteindelijk leerde ik dat het Tuesday was van Burak Yeter met zang van Danel Sandoval. Je hoeft het je niet af te vragen, een oorworm is het zeker. Veel plezier ervan!
1: De Eendagsvlieg.
0: Voor 2017 kies ik een smokkelplaat. Soort van. Technisch gezien kwam het nummer namelijk al een week 51 van 2016 in de hitparade. En het jaar duurde ook nog eens 53 weken. De track stond dus al 3 weken genoteerd voordat 2017 überhaupt begon. Uiteindelijk stond de plaat 25 weken in de lijst. En dat laat de balans toch wel doorslaan naar 2017. Toch? De piek lag overigens op nummer 3, Tito Tweeling, met de single van Eric Breeds. Dit is Starly met Call On Me. En belangrijk, in de

schoonzoon van Luna. Haar nieuwste single. En die hoorde je waarschijnlijk onlangs nog in New Music Friday. Het vinden van Ena's liggen was niet simpel voor ons Ena laatste jaar. We gaan hard door de tijd heen. We zijn aanbeland bij 2018. Ik vond er eentje in een onverwachte hoek. Namelijk songfestivalliedjes die in de hitlijst kwamen.

Als je deze nog kent, bravo. Ik ken of herken hem eigenlijk nauwelijks, of niet, zal ik maar zeggen. Het was in ieder geval Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. Dat was de inzending van Duitsland voor het Songfestival in 2018. Het werd daar vierde en in Nederland is de track al snel vergeten. Maar hey, bij de notering. De track van Loud Luxury, featuring Brando, zou je wel kunnen herkennen.

Buddy is zo'n beetje de enige one-hit wonder die in de top 100 jaar overzicht van 2018 staat. Voor de volledigheid nog even Loud Luxury featuring Brando. Liedjes met een boodschap zijn er in verschillende soorten en maten. Tom Walker schreef dit nummer als een steun in de rug voor een vriend die kampte met een drugsverslaving. Hoewel het diens strijd is, brengt Walker in de songtekst naar voren dat de deur altijd open staat. Ook zijn eigen vrees of angst blijft niet onbesproken. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. Het is een muzikale uitgestoken hand die hulp aanbiedt. Want soms maakt het niet uit hoe je thuis komt, als je maar thuis komt. We laten een lichtje branden, zodat jij de weg kunt vinden. Tom Walker, Leave a Light On. This tech.

Love Never Felt So Good uit 2014 van Michael Jackson met Justin Timberlake brengt ons bij het laatste jaar van deze tijdreis. 7 jaar geleden maakten we kennis met 2019. Wat betreft One Hit Wonders is het net zo divers als voorgaande jaren. En in eerste instantie zou je denken dat dit een nummer van Adele

Het is echter Lauren Daigle met You Say. De doorbraak van de volgende artiest kwam mede doordat een supermarkt zijn liedje gebruikte in een reclame. It's in the way you take time, come rain or come shine, and the light of the day break in the dark of the night. The Way You Take Time is voorlopig tot op heden de enige notering van Joe Buck. De laatste eendagsvlieg die je volledig gaat horen vanavond is een zanger die wereldberoemd is in Australië. Hij won hun Idols, Australian Idol, je verwacht het niet, in 2003. In 2015 deed hij namens zijn land mee met het Eurovisie Songfestival. En dan denk je, dat is al best een lange carrière en dan toch maar één hitje in Nederland. En die kwam pas in 2019. Maar hij klinkt in ieder geval nu nog steeds lekker, al lijkt het erop dat de zanger zich heeft laten inspireren op het geluid van Rag & Bone Man. Oordeel zelf, Guy Sebastian. Before I go.

0: Destiny van Alessio met Sasha brengt een einde aan deze Centraal Blues Jos van donderdag 20 augustus 2026. Vanavond hadden we een nieuw thema, enigszins liggen uit de jaren 10. Hoewel we chronologisch door de tijd gingen, breng ik de terugblik op basis van behaalde aantal punten. En dan kijk ik van laag naar hoog, dus het gaat redelijk op de random knop, zullen we maar zeggen. En laten we beginnen met de nummer 10, dat was Jurk met Zou Zo Graag uit 2018... Niet zo vreemd, met een lage en korte notering hark je weinig punten binnen. Daarna volgt Babysitter Circus, of The Babysitter Circus moet ik volgens mij officieel zeggen. Everything's Gonna Be Alright uit 2012. Ondanks het top 10 net noem ik Guy Sebastian Before I Go uit 2019 als derde. Gevolgd door de platen 2011 Welcome to Saint-Tropez van DJ Antoine met Timati en Kalena. Die deed het ietsje beter. Tom Walker uit 2018 sluit de eerste vijf af met Leave a Light On. En boven hem staat Take Your Time van Sam Hunt namens 2015. Het verschil met 2014 is maar 3 puntjes in het voordeel van Hideaway van Chiesa. De laatste 3 begint met een nummer 1 hit uit 2013. Klankcarousel met Zonnentans. En Call On Me van Starley nam namens 2017 Pakt Het Zilver. De meeste punten van deze 10 platen werd gehaald door de andere nummer 1 hit die vanavond voorbij kwam uit 2016. Lucas Graham met 7 Years.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Het is dan week 35 en dat is deelbaar door 7. Dat betekent voor de 5e keer titeltweelingen. Ik deed het thema voor het eerst in week 7 en elke 7 weken keert het terug. Dus in week 14, 21, 28 en dus nu ook komende week. Het is de vraag hoevoel tweelingen ik ga uitkiezen. Soms zijn het er 4 en dan heb je dus 8 keuzenummers. Of 10. En dan heb je dus 5 titeltweelingen in totaal. Ik vermoed dat we op 4 uitkomen, want dan heb ik per tweetal wat meer tijd om andere kandidaten te laten horen. Hoe het zich gaat ontvouwen hoor je komende donderdag 27 augustus tussen 7 en 9. Ja, en normaal gesproken geef ik een voorbeeld, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Dus dan zeg ik, nog een fijne avond en tot dan!

0: nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Genesis with you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: C'est mon dernier mot.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.